0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Jonke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. Familieradio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 5 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Rechtplaats.
2: Marco Kimsen met Liefde.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
2: Familieradio.
0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Familieradio.
0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
1: De familiezender voor jou.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens een speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuzen riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard en Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, Familie Radio. Goedemorgen.
2: Wekker Radio start de dag met een glimlach.

Goedemorgen, vrijdagochtend, 7 uur net gepasseerd en we zijn vertrokken, beste vrienden, voor de laatste keer. Deze week gaan we weer alles geven en volop genieten van 1. Een nieuwe dag, 2. Elkaars gezelschap en 3. Natuurlijk ook heel belangrijk, de vrolijke muziek hier op de radio.

Volgend jaar, in 2027, zit Frans Bauer 40 jaar in het vak. En daarvoor bereidt hij grote jubileumconcerten voor. Niet bij ons in Vlaanderen, geen AFAS-Dome. Je zal er moeten voor naar Holland gaan. En als je erbij wil zijn, natuurlijk ruim op tijd de tickets ervoor bestellen. Een hele prettige ochtend, beste vrienden. Het is vrijdag, de laatste van de week.

0: zakelijk bij Familieradio. Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Druk in je hoofd. Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
7: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
6: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
7: Light Experience Center. Druk op pauze.
6: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
7: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
7: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

met Rudy Meins. Genieten van het goede leven. La Dolce Vita op vrijdagochtend hier bij Familie Radio. Het zal vandaag goed meevallen, want vandaag belooft een stralende herfstdag te worden met veel zon. Het wordt weer zachter dan gisteren. De maxima die gaan van 17 aan de kust tot meer dan 22 graden in het binnenland. En het weekend ziet er zeker zaterdag ook nog veelbelovend uit. Dus ik zal vast beginnen plannen te maken voor de komende 2 dagen.

Je meenemen naar de jaren 60 was zeker geen slecht idee op deze vrijdagochtend. Met muziek van Jay and the Americans en Cara Mia. Misschien ben jij wel geboren in de jaren 60. Het kan ook later geweest zijn, maar ook vroeger. En misschien was het dan ook wel op de 25e september. Dat betekent dus dat het vandaag jouw verjaardag is. En dat je misschien zometeen hier op de radio gefeliciteerd wordt met die verjaardag. Dan is de vraag maar, heb ik er plaats voor? Sta jij op het lijstje of zal het voor een volgende keer zijn? Wel, als het jouw verjaardag is, blijf dan nu dicht in de buurt van de radio.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij

Gebruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

vrijdag de 25e en er wordt vandaag gevoetbald in het kader van de Nations League. De Rode Duivels moeten in de groepsfase aan de bak, vanavond al in Italië tegen de supersterren van Italië. Nu, zijn het nog zo'n supersterren of zal het wat minder zijn? Je kan het vanavond allemaal meemaken, aftrap wordt gegeven om 9:15. En dan hebben ze ook al een wedstrijd voor aanstaande maandag, dan mogen we thuis spelen. Hier in Brussel zal het zijn, tegen Frankrijk, ook om 9:15.

zingen is absoluut niet verboden. Je hoeft daarom niet alleen in de wagen te zitten. Doe het gewoon samen met de collega's. De muziek die leent er zich toe hier bij Familie Radio. Het is 25 september vandaag. Morgen begint het weekend. Maar vooraleer we aan het weekend beginnen, heb ik nog een hele speciale boodschap voor ene Lea. Want Lea, dat ben ik te weten gekomen, die viert vandaag haar 80ste verjaardag. Ze krijgt de groeten van Jos, Lieve, Marina, Patrick en van de kleinkinderen Shana en Thibaut. Het is nog vroeg op de ochtend, maar Lea, deze werd speciaal voor jou aangevraagd. Je 80ste verjaardag vieren samen met Jovali.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander. Never know how much I love you. She lived on a boat.

maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en cycovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rout, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.

Gabriel Rios, die woont momenteel niet meer permanent in België, heb ik mij laten vertellen. Na jarenlang in Gent te hebben gewoond, verhuisde hij eerst naar het Spaanse Valencia, om dichtbij de Spaanstalige muziekscene te zijn. En nu zou hij naar het schijnt ergens in Italië wonen, maar echt zeker ben ik daar niet van. Hier ben ik wel zeker van. Dit is Bart.

Paco Garcia, de man die van elk feestje een echt muzikaal feest maakt. Je moet het maar eens proberen als je bijvoorbeeld volgende zomer dan, ik kijk al vooruit, volgende zomer een wijkfeest organiseert. Denk eens aan de naam Paco Garcia. Het is altijd in de roos met die man. Altijd ambiance en vooral ook heel veel zwoele dingen rondom de show.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio, de wekkerradio. Bij ons ben je elke ochtend thuis tussen 7 en 10. En ik maak er altijd heel veel tamtam rond, dat je zowel iemand kan feliciteren met zijn of haar verjaardag, elke ochtend net voor 8 uur, en dat je zelf ook je favoriete plaat kan aanvragen. Ik heb zo'n paar vaste klanten die geregeld wel eens een bericht sturen, en af en toe duikt er ook eens een nieuwe naam op. Maar niet vandaag, want ik kreeg vanochtend, redelijk vroeg zelfs al, een berichtje van Chantal. Ze vindt het fijn dat het vandaag vrijdag is en ze kijkt uit naar het weekend, want ze heeft mij horen vertellen dat het mooi weer wordt dit weekend. Maar, zegt ze, jij zegt ook altijd dat het nog beter kan. Dus draai eens een plaat van Wiltura. Ofwel Chantal, hier zie. Oh.

achterliep. Het belooft vandaag een stralende herfstdag te worden met heel veel zon. Het wordt ook nog zachter dan de voorbije dagen. Maxima van gemakkelijk 17 graden aan de kust tot iets meer dan 22 graden in het binnenland. Morgen zijn er soms wat meer wolkenvelden aan zee met kans op hier en daar wat gedruppel. Elders blijft het droog met brede opklaringen. De maxima morgen tot 25 graden. Zondag zal er een storing over het westen en eventueel ook over de andere streken kunnen trekken. In het oosten zijn er brede opklaringen en wordt het ook wat warmer dan in het westen. Maar pas op, die voorspelling die is nog niet heel...

Backstreet Dog, Bobby Prince en zijn Santa Maria. Opgepast niet te verwarren met Santa Maria. Dat was een andere hit van ene Ronald Keizer. Waarom ik dat zo precies weet? Wel, ik heb ooit met mijn eigen zakgeld begin jaren 80 eens een LP gekocht. Het was toen nog op de markt, dat kon nog op de markt. Platen kopen op de plaatselijke markt. En ik zal het nooit vergeten, het eerste nummer op die LP, ik was toen jaar of 12 denk ik, was dus Santa Maria van Ronald Keizer. Met de plaat

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreeks toestellen. Want op is op. Op voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
4: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: Durieux.be.
7: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
8: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

is gewoon een iconisch nummer van Enya, Orinoco Flow, van ondertussen wel heel lang geleden. Enya die woont nogal redelijk geïsoleerd, heb ik ergens gelezen, ergens in een kasteel in Ierland, maar ze houdt zich nog altijd met muziek bezig. Zij niet meer met van die grote hits natuurlijk. Een hele prettige vrijdagochtend. Je luistert naar Familie Radio, bij ons ben je thuis. En dit is ook muziek uit de 80's met...

we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en cycovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

vrijdagochtend, de 25e september. We zijn net 9 uur gepasseerd. En weet je waar ik al naar uitkijk? Het is namelijk vandaag vrijdag frietjesdag. Dat is vanavond mijn bezoek aan de plaatselijke frituur en mijn heerlijke verse tartaarsaus.

vrijdag is al voor meer dan de helft gelukt voor een pak van onze luisteraars. Zeker als Frank Galan erbij zit. Je hoorde, ik zie tranen in jouw ogen. En ik ben eens gaan rond de neuzen, want Frank heeft nog een druk najaar hoor. Op 28 september, dat is dus heel binnenkort, staat hij in Diksmuiden voor een optreden. Op 4 oktober gaat hij naar Ruddervoorde. Op 6 oktober is hij in Spanje, in Torrevieja. En op 11 november komt hij show geven, samen met Christel. Show en dinner in Aardrijke. Ik geef het maar even mee. En dit is nog zo'n kanjer uit onze Vlaamse muziekwereld. Dit is Gary Haggar.

er iemand die vandaag een pronostiek wil wagen? Dan heb ik het natuurlijk over de voetbalmatch van vanavond. In het kader van de Nations League moeten de Belgen straks aan de slag in en tegen Italië. Wordt volgens mij geen koud pap hoor. En het is vandaag ook een belangrijke dag voor mensen die willen eens meespelen met de Lotto of Euromillions. Want er is vandaag vanavond weer een superpot te winnen. Stel je voor dat je zomaar eventjes meer dan 100 miljoen euro wint. En dat je maandag tegen je baas kan zeggen, ik kom niet meer, want ik heb geen goesting. En vooral geld genoeg. Familie Radio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
5: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

radio bij ons. Goeie vriend trouwens, Wim Blijs en Vie Dansé op deze vrijdag. Voorbiddag ondertussen. Zullen we het daarbij houden? Dan lijkt het allemaal wat sneller vooruit te gaan. En kan je straks rapper aan het weekend beginnen. En dat weekend belooft, qua weer, in orde te zijn. Voor 50-50 toch. Zaterdag wordt er ons sowieso al de zon beloofd. Zondag is nog een beetje hangende. Ze zijn er nog niet 100% zeker van. Ik ben er wel zeker van. Ik kies elke ochtend in de Wekkerradio de juiste muziek voor je uit. En daar hoort Luc Steno vandaag dus ook bij.

0: hoop dat ik u kan behagen.
1: Pom, pom, Luc Steno, vindt u het goed, meneer? Dat zal dan wel. Maar toch even je background checken, hoor. Vandaag belooft het een stralende herfstdag te worden. Veel zon. Het wordt ook zacht, maxima van 17 aan de kust tot 22 graden of zelfs iets meer in het binnenland. Morgen zijn er soms wat meer wolkenvelden aan zee, met zelfs kans op hier en daar wat gedruppel, maar veel zal het niet zijn. Elders in Vlaanderen blijft het de hele dag droog en temperatuur tot 25 graden of meer. Zondag, ze zijn er nog niet heel zeker van, zou er een storing over ons land kunnen trekken, maar het zal sowieso niet overal zijn. Ofwel het oosten, ofwel het westen, waar het misschien wat nat zal worden. Maar voor hetzelfde geld blijft het zondag droog en wordt het ook weer mooi nazomerzonnig.

0: leave me alone. Nee, zeker niet. Gewoon negeren die handel. En vooral in de buurt van Familie Radio blijven. Want er gaat hier vandaag nog van alles gebeuren. Straks onder de middag al met Jeroen. En Seba, die gaat je echt in de laatste rechte lijn naar je weekend begeleiden. Dus reden genoeg om hier bij Familie Radio te blijven.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
7: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

start van je dag, die heb je zeker niet gemist. Je maakte vanochtend vroeg al de juiste reflex door naar de radio te komen luisteren hier bij Familie Radio. En blijf vooral in de buurt, want ik heb het gezegd, het wordt vandaag één groot muzikaal feest hier op de radio. Het is vrijdag, dus het mag altijd wat feller, wat meer zijn. En dat zullen we ook doen. Maak er al sinds een prettig weekend van. Ik zie je weer maandag om 7 uur.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars. Uw betrouwbare partner op de weg.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.

0: terug in de tijd.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieu. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieu is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieu.be.
5: Durieu.be. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het ultiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
6: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem.
1: Familie's Rechtplaats.
2: Marco Kimsen met Liefde.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Druk in je hoofd. Volle agenda. Geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Liefde.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel. Dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Luistert Trump nu toch naar de federale rechter? De journalisten van de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico melden dat ze opnieuw binnen mogen in het Witte Huis. Ze hebben opnieuw een geldige badge gekregen van de veiligheidsdiensten. Uit solidariteit hadden andere grote nieuwszenders ook besloten om geen beelden van Amerikaanse president Trump rechtstreeks uit te zenden. Al sinds jaar en dag wisselen zenders elkaar af om dat te doen en die livebeelden te delen met andere zenders. Ook het Trump-gezinde Fox News weigerde nog beelden live uit te zenden. Maar ondertussen zouden dus die journalisten weer opnieuw binnen mogen. De vraag is of Trump niet weer van mening verandert binnenkort. Het kernkabinet van de federale regering is gisteravond rond 9:30 uiteengegaan na een volgens bronnen constructieve discussie over de begroting. Wanneer opnieuw samengekomen wordt is niet helemaal duidelijk. Premier De Wever en de vicepremiers zaten sinds 7:00 samen in de wedstrijd. De bedoeling was om de begrotingswerkzaamheden in de technische werkgroepen die de hele week aan de slag waren te overlopen. Constructief horen we, maar ook niet meer of minder. Er is nog niks beslist. Ja, en dan was er een ferme uithaal van Netanyahu naar de burgemeester Mamdani van New York. Netanyahu had tijdens een toespraak uitgehaald, ook al naar Zoran Mamdani, de burgemeester. Hij noemde hem antisemitische burgemeester. Volgens Netanyahu voelen veel Joden in New York zich niet meer veilig sinds hij daar burgemeester is. En dan hebben we nog de weersverwachting. Vandaag in eerste instantie wat wolken, later wordt het droog en overal natuurlijk wat zon. Temperaturen kunnen oplopen tot 24 graden. Het weekend en vooral zondag ziet er zeer zonnig uit met temperaturen tussen 24 en 26 graden.

Goedemiddag, iets over 12 uur. Fijne vrijdagmiddag. Het is de 25e september en we zaten net in de wachtzaal met Niek Bernaert. Maar het is nu, hey hallo, het is middag. Dus we zitten in feite zo'n beetje in de eetzaal in plaats van in de wachtzaal.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Goedemiddag dus. En je hoorde net Sister Sledge en All American Girls. En het is vrijdagmiddag. Misschien ben je wel plannen aan het maken voor het weekend om iets leuks te kunnen doen met de familieleden, de vrienden of het gezin. Wel, ik heb misschien wel een leuke uittip voor jullie in Aalter. Want nu zondag is er de Fun Industry Run. En we proberen zo meteen contact te maken met Rudy Nijring. Dat is de voorzitter van de Rotary Club in Aalter. En die weet meer over de Fun Industry Run in Aalter. Zometeen daar dus meer over. Eerst nu nog deze van Danny Fabri.

0: Op zondag 27 september staat Aalter opnieuw helemaal in het teken van de Fun Industry Run. En dat is een sportief evenement waarbij je niet alleen loopt of wandelt, maar onderweg ook meer dan 30 bedrijven ontdekt. En om daar wat meer over te vertellen, heb ik even Rudy Nijrink aan de telefoon. Dag Rudy. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hey Rudy, voor wie de Fun Industry Run nog niet kent, wat mogen we precies allemaal verwachten nu zondag de 27e september?
1: Wel, de Fun Industry Run is voor de tweede keer dat het zal plaatsvinden. En wat gebeurt er? Je kan starten om 10 uur met wandelen of lopen. Het is een gesloten parcours die aangeduid staat. En het is langs bedrijven en in bedrijven dat we gaan binnengaan.
0: Ja, ja. En het is intussen al de tweede editie, hè? Wat was voor jullie de reden om dat opnieuw te gaan organiseren?
1: Ja, klopt. Het is de tweede editie. Ja. Omdat de eerste editie wel een heel groot succes was met meer dan 2000 deelnemers. En dat de vraag eigenlijk ook teruggesteld werd van wanneer is de volgende editie? Van daaruit hebben we gezegd, we moeten dat nog eens doen.
0: Ja, ja. En het parcours gaat langs meer dan 30 bedrijven. Wat maakt dat zo leuk dan voor de deelnemers?
1: Ja, dat maakt zo leuk omdat je echt een keer achter de hegens kunt kijken wat er in de bedrijven echt gebeurt. Er zijn echt 30 verschillende bedrijven die meedoen in verschillende takken. En het is wel leuk om daar een keer binnen te lopen en zien wat daar allemaal rijdt en zeilt.
0: Ja, dus het is niet gewoon op een parcours zo snel van A naar punt B lopen. Er zitten leuke obstakels en verrassingen in, hè?
1: Inderdaad, het is, zoals het woord zegt, fun, industrierun. Dus je kunt gaan wandelen of lopen. En je langs het parcours zullen obstakels zijn, maar ook binnen de bedrijven zullen ook obstakels zijn.
0: Dus echt wel iets leuks. Dus. En kunnen de deelnemers kiezen wat ze willen? Lopen of wandelen?
1: Ja, daar zijn ze breder vrij in. Lopen of wandelen.
0: Dus zelf de keuze maken. En het maakt het wel heel toegankelijk dan voor een heel breed publiek, hè?
1: Inderdaad. En het is zo, het is ongeveer 12 kilometer het parcours. Maar ter plaatse rijden er ook 4 treintjes rond. Dus ja. Als mensen zeggen, ja, 12 kilometer is voor mij te ver, dan kunnen ze opstappen op het treintje en om de 2,5 à 3 kilometer stopt hij. En dan kun je afstappen of terug opstappen.
0: Dus er is eigenlijk geen tijdsregistratie. Het gaat dus echt fun en ervaring en plezier.
1: Inderdaad, totaal niet. Het is echt de fun die je primeert.
0: Ja, ja. Oké. Wel, Rudy, we weten nu alvast wat de deelnemers ongeveer al een beetje mogen verwachten. Straks praten we verder over nog dat bijzondere parcours. Tot straks, Rudy.
1: Tot straks.
2: Met Jeroen Rijkenboer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Liefde.

Liefde, de vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: nog je hart.
1: En dit was nog Jan Wuitens met zijn single Leef van afgelopen zomer. Ja, we kunnen niet klagen hè, qua weer. Het lijkt wel nog zomer, al is de herfst intussen toch al volop bezig. Want we zijn tenslotte toch al de 25e september. Zometeen het weerbericht na dit mooie duetje nog van Frank Galan en Sandra Kim.

En het is vandaag overwegend zonnig en zacht met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het verder helder tot licht bewolkt. Dan kijk je ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. Overmorgen zondag kan de dag nog met mist beginnen, maar daarna is het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden.

0: Nu zondag staat Aalter helemaal in het teken van de Fun Industry Run. Zondag 27 september kan je daaraan deelnemen. En alles wordt in goede banen geleid door Rotary Club Aalter. En we bellen nu nog even terug met Rudy Nijring. Dat is de voorzitter van Rotary Club Aalter. En Rudy, het parcours dit jaar is volledig vernieuwd, hè? Dus het lijkt me wel, voor wie er de vorige keer aan deelnam, toch wel interessant om nu dit jaar terug te kunnen deelnemen, hè?
1: Inderdaad, in feite, dit jaar gaan we eigenlijk de tegenovergestelde richting in. En er zijn ook een heel aantal nieuwe bedrijven bijgekomen, want onder de 30 bedrijven zijn 15 nieuwe bedrijven die deelnemen. En dat maakt toch wel terug iets unieks.
0: En kun je al verklappen hoe lang of hoeveel kilometer dat nu de volledige route is?
1: De volledige route is 12,5 kilometer.
0: Ja,
1: dat zal de route zijn, ja.
0: En je loopt of wandelt dus over twee industrieterreinen van Aalter, hè?
1: Inderdaad, hè? Ja, links en rechts. Dus met industrieterrein in Aalter en dan de Groendreef, het andere industriegebied. Er zijn ook twee stops voorzien. Dus als de mensen zeggen van we willen iets drinken of toch iets nuttigen, er zijn twee stops voorzien. En dan ook de obstakels die ze telkens tegenkomen in de bedrijven, hè.
0: Ja.
1: Er is ook muzikaal wel iets voorzien ook. Er is ook een bandje die rondloopt op het parcours om een beetje ambiance erin te brengen. Dat zal ook te zien en te horen zijn in de tour.
0: Ja. Dus meer dan 30 bedrijven doen er mee. En die bedrijven die bereiden dan allemaal zelf iets voor de deelnemers.
1: Dat is zo. Dat is zo. Zij maken eigenlijk ook intern meestal een aantal obstakels. Dus die zij zelf inrichten, waar wij eigenlijk geen inspraak in hebben.
0: Ja, dus ze krijgen echt wel een volledige autonomie, die bedrijven. Ja. En vandaar dus misschien ook wel die verrassende obstakels. Kun je al iets, zo'n tipje van de sluier oplichten, wat dat er heel verrassend wel zou kunnen zijn?
1: Ja, onder andere gaan we door een leegstaand gebouw, een leegstaand fabriekshal. Het is wel ook wel een keer interessant om te zien hoe een lege fabriekshal eruit ziet.
0: Ja.
1: En dat zijn echt een aantal bedrijven die echt heel mooie obstakels doen, waar ik eigenlijk weinig kan van zeggen om het echt nog een beetje geheim te houden eigenlijk.
0: Ja. Je weet het eigenlijk pas wanneer je er echt bent, wat je precies te wachten staat. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Mm-hmm. En je zei het ook net al, voor wie de 12 kilometer te ver is om volledig te lopen, zijn er ook mogelijkheden om deel te nemen door te wandelen of een stukje met die trein. Dat was ook de vorige keer zo, hè?
1: Dat was ook de vorige keer, maar vorige keer waren het maar twee treintjes, nu zijn het er vier.
0: Ah, nu zijn er,
1: de mensen echt niet te lang moeten wachten op een treintje.
0: Ja. En met die obstakels, is het dan voor wandelaars ook volledig toegankelijk?
1: Volledig toegankelijk. Ook voor rolstoelgebruikers is het volledig toegankelijk. Want als ze het obstakel niet op kunnen, is er sowieso altijd een stuk voorzien dat ze kunnen omzeilen.
0: Ja. Dus echt wel, ja. Dus ook voor rolstoel toegankelijk. Ook voor wandelaars. Ja. Dus voor kinderen ideaal. Dus.
1: Ja.
0: Ja, oké. Dus het klinkt eigenlijk ook als een parcours waar je vooral rustig eigenlijk ook kunt genieten en rondkijken. Om wat had er allemaal gebeurd op dat industrieterrein in Aalter. Ja. Wel, Rudy, zo meteen praten we verder. Bedankt nu al voor de uitleg en tot straks.
1: Tot straks, dag.
2: Hey, hallo, het is middag. Met Jeroen Rijkenboer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via The House.be.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je een ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindreekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.
5: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
6: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En dit was nog PC Brown. En die denkt duidelijk al aan morgennacht. Heeft dus ook weekendplannen. Je hoorde zijn single zaterdagnacht. En misschien heb jij nog geen plannen. Wel, zondag is er de Fun Industry Run. En zometeen proberen we terug even ons gesprekje verder te zetten met Rudy Nering. Dat is de voorzitter van Rotary Club Aalter. En die weet meer over de Fun Industry Run die nu zondag doorgaat in Aalter.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Op zondag 27 september is Aalter dus de place to be voor de Fun Industry Run. Maar wie erbij wil zijn, wel, die wil natuurlijk ook weten waar hij precies moet zijn en hoe die dag verloopt. Daarom hebben we opnieuw Rudy Nijrink aan de telefoon. Dag Rudy.
2: Hallo.
1: Hey, waar moeten de deelnemers zondag 27 september precies naartoe komen?
2: Ja, de plaza is bij Mevaco en het terrein is volledig afgebakend, dus je kunt er niet aan met de auto. Er is parking voorzien aan het station en vanaf het station is er een treintje die continu over en weer rijdt om de mensen naar Gent te brengen.
1: Ja, ja. Dus de
2: wat we zeker aanraden is om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Met de fiets kun je bijna tot aan de plaza rijden.
1: Ja, ja. Dus ja, volop dus, ja, de fiets inzetten om er te raken. Ja. Dus de start en de aankomst zijn bij Mevaco in de Durmelaan. En vanaf Durmelaan, hoe laat kunnen de deelnemers daar terecht?
2: Dus vanaf 10:00 gaan de deuren open.
1: Ja.
2: En om 2:30 in de namiddag mogen de laatste, of kunnen de laatste vertrekken.
1: Ja, ja, dus ja, op die manier dus, mogen ze dus dan vertrekken. Ja. En de deelnemers, die moeten op een vast uur starten of kunnen ze zelf gaan kiezen?
2: Ze zijn vrij tussen 10 en 2:30 kunnen ze starten als ze willen.
1: Ja, ja. En er zijn dus ook verschillende waves vermeld bij de tickets. Hoe zit dat in elkaar?
2: Momenteel met wave 2.
1: Ja.
2: Dat is €17 om te lopen of te wandelen en €7 voor de kids tot en met 12 jaar.
1: Ja.
2: En als de mensen nog bestellen op zondag zelf, dan hebben we de wave 3. Want wave 1 is al uitverkocht. Dus de zondag zelf hebben we wave 3 en dat is lopen of wandelen. En daar moet je wel €20 betalen. Dus het is echt wel de bedoeling om zo vroeg mogelijk te boeken eigenlijk.
1: Ja, ja, om dus in voorverkoop via jullie website dan tickets aan te kopen.
2: Via de website, ja. De website is thefunindustryrun.com. Ja.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een vleugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit was nog Sabine Tiels met haar single Tegen Polen op deze vrijdagmiddag. Zometeen het weerbericht, na deze nog van Gunther Levy. En deze single van intussen al bijna 20 jaar geleden. Ik ben weg van jou, is dit.

En het is vandaag overwegend zonnig en zacht met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het verder helder tot licht bewolkt. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. Overmorgen zondag kan de dag nog met mist beginnen, maar daarna is het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden.

0: En dit was nog Willy Sommers. Zometeen hoor je Doe Maar met hun single Bel Helene. Komt er zo meteen aan. Eerst tijd terug voor ons gesprekje met Rudy Nijrink over de Fun Industry Run. De Fun Industry Run in Aalter gaat nu zondag de 27e september door. En bij de vorige editie waren er ruim 2000 deelnemers. Vandaar wordt er vanuit de organisatie gevraagd om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Dat zegt ook organisator en voorzitter van de Rotary Club Aalter, Rudy Nijrink.
1: Waarom? Omdat ze dan bijna de plaats kunnen bereiken op de plaza. Dus dat is heel dicht. Je kunt eigenlijk bijna tot aan de plaza rijden. Terwijl met de auto is toch een zekere afstand. En daar moet je wel een treintje nemen en moet je soms wel een beetje wachten.
0: Ja.
1: En ook, dus... om de parkings te ontlasten natuurlijk. Hè.
0: En wie toch met de wagen zou komen, waar kunnen ze dan best toch parkeren?
1: Aan het station. Aan het station is parking voorzien. Er zijn 2 of 3 parkings zelfs. En vandaar kunnen ze een auto plaatsen en van daaruit het treintje nemen naar de plaza.
0: Ja, dus...
1: En ze worden ook teruggebracht natuurlijk. Hè.
0: Ja. Dus er rijden shuttles tussen het station van Aalter en de startplaats.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk echt wel goed uitgewerkt en allemaal goed geregeld hè, bij jullie?
1: Dat klopt.
0: En wie op de plaza aankomt, ze hoeven niet meteen te sporten, hè? Want er is daar nog van alles te beleven hè, op die plaza.
1: Op de plaza zelf staan er ook 5 foodtrucks. Is er een bar voorzien?
0: Ja.
1: Terwijl je kunt eten en drinken. En om 11:30, dat is ook wel belangrijk, om 11:30 hebben we de kidsrun. En de kidsrun dat wordt georganiseerd door de atletiekclub Galestra, die een toertje loopt van ongeveer 1 kilometer, waar de kinderen dan echt kunnen een toertje lopen. En wordt dan ook op de container, op de trailer verwacht voor een medaille.
0: Ja.
1: Een geschenk.
0: Ah, ja, mooi. Ja, leuk is dat. Dus echt wel een boeiende dag om mee te maken, hè? Op 27 september. Ja, met de Fun Industry Run. Wel, Rudy, bedankt dat we je even konden bellen. Wat was jouw taak? Jij staat in voor de organisatie, of?
1: Ja, ik ben dit jaar voorzitter van de Rotary Club Aalter. En ik sta in voor de Hans organisatie.
0: Ja. Oké, wel. Zometeen praten we nog even verder, Rudy. Tot straks dan. En we hebben er ongetwijfeld meer over dan. Over,
1: ja.
0: Want het is de voordelen dus van een

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtec lost het op. HomeProtec komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtec biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
0: Homeprotect.be. Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We zijn vandaag voor de laatste keer telefonisch verbonden met Rudy Nijrink, want die weet alles over de Fun Industry Run in Aalter. En Rudy, het evenement is duidelijk niet alleen bedoeld voor fanatieke lopers. Hè. Ook gezinnen die kunnen er een mooie dag van maken. Er is bijvoorbeeld, zoals je net zei, een speciale kidsrun. Wat kunnen de kinderen daarvan verwachten?
1: Nou, het is gewoon een loopwedstrijd om de kinderen een keer te laten kennismaken met atletiek eigenlijk. Daar gaat het over.
0: En hoe lang is ongeveer die kidsrun en voor welke leeftijd is dat bedoeld?
1: Dus tussen de 0 en de 12 jaar.
0: Ja.
1: En normaal gaat ze opgesplitst worden tot 5, 6 jaar, één groepje, en dan van 6 tot 12 een ander groepje.
0: Ja.
1: Dus ze gaan in twee schriften starten en dat is ongeveer 1 kilometer in afstand, dat is eigenlijk kort. Het is gewoon een keer om dat gevoel te krijgen van. En dat is een heel leuk evenement, want voor de vorige editie was dat echt zeer, zeer leuk voor de kinderen. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze een keer leren kennismaken met de atletiekclub.
0: Ja, ja. En intussen kunnen de ouders supporteren of ook genieten van de sfeer op de plaza.
1: Dat klopt. Dat is de bedoeling, ja.
0: Ja, ja. En op de plaza zijn er ook foodtrucks, er is muziek, animatie voor de kindjes. Dus het kan in principe, je kan er een hele dag op uittrekken bij jullie.
1: Inderdaad. Want zelfs voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, dat ze het kunnen amuseren. Terwijl dat de ouders iets nuttigen of iets eten.
0: Ja.
1: Het is allemaal voorzien, ja.
0: Ja, ja. En Rudy, er is nog iets belangrijk hè, aan die Fun Industry Run. Want de opbrengst die gaat naar lokale sociale doelen.
1: Dus de organisatie is in handen van de Rotary Club Aalter.
0: Ja.
1: En de volledige opbrengst gaat naar onze sociale doelen, zijn de alternatief. De toevlucht, dat zijn de twee voornaamste. Binnenhof, Dennenhof, waar wij onder andere een therapiepaardje gesponsord hebben. Dat zijn eigenlijk de doelen waarvoor wij het doen.
0: Onder meer zei je ook net, dus de VZW De Toevlucht wordt er gesteund. Kun je uitleggen wat zij precies doen?
1: De Toevlucht is eigenlijk een organisatie die mensen die het moeilijk hebben toch een beetje steunen. Ze hebben onder andere een kruidenierswinkel, waar dan mensen kunnen kopen aan een minder tarief. En helpen zo deze mensen terug een beetje, kunnen zeggen, terug aankopen dat ze verder kunnen.
0: Ja, om hem weer op weg te kunnen helpen doorheen het leven.
1: Ja.
0: Ja. Dus het is wel een mooi initiatief dus met die Fun Industry Run.
1: Ja.
0: En zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar voor nu zondag, de 27 september?
1: Inderdaad, de ticketverkoop loopt nog tot en met vrijdag, of zelfs zaterdag. En dan is zondag kunnen ze ook nog tickets kopen, maar dan aan een ander tarief.
0: Ja, dus dan kunnen ze op het evenement zelf ook nog tickets kunnen verkrijgen.
1: Ja,
0: oké. Okay. Wel Rudy, als je onze luisteraar nog één reden mag geven om er zondag 27 september erbij te zijn in Aalter, wat zou je dan nog kunnen meegeven?
1: Gewoon de ambiance tussen de mensen.
0: Ja.
1: Het was voor de editie heel duidelijk dat er echt een heel mooie groepsfeer was. Want de mensen enorm content waren dat ze dit hebben kunnen doen. Ik zou zeggen, kom af.
0: Ja. Oké, wel. Wel Rudy, dus sporten, wandelen, bedrijven ontdekken, daarover gaat het een beetje. Nee, genieten van de sfeer en tegelijk ook sociale doelen steunen. Inderdaad een hele mooie combinatie. Hè? Oké, wel Rudy, bedankt voor het gesprekje. Alvast heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de Fun Industry Run in Aalter. En we zien elkaar daar wel. Hè?
1: Zeker vast. Alvast bedankt.
0: Ja, dankjewel. Dag.
1: Dag. Een hele goede middag. Met Jeroen Rijkenboer.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00. De waterfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de 500 euro. Gemiddeld betalen we 507 euro per jaar, terwijl dat 6 jaar geleden 350 euro was. De stijging is historisch, zegt Diederik van Overloop van de Vlaamse nutsregulator De Vreg. Nog nooit betaalden we zoveel voor water. Ook tanken wordt weer duurder. Morgen, de dieselprijs stijgt met 9 cent tot 2,49 euro per liter, vlak onder het absolute record eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder en kost vanaf morgen 2,11 euro per liter. Ook dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. En ook, ja, mazoet, stookolie wordt morgen duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over de homofobe beledigingen in Gent offline gehaald. In het filmpje dat viraal ging, waren ongewild ook jongeren te zien die niets met feiten te maken hadden. Medaar laat weten dat het doel is bereikt nu gaybashing de afgelopen dagen weer volop onder de aandacht is gebracht. Belangrijkste is dat het debat is geopend, aldus de influencer. De politie in West-Limburg krijgt de laatste week opvallend veel meldingen over overlast door everzwijnen. De dieren richten schade aan in tuinen, maar veroorzaken ook aanrijding op de wegen en het spoor. Frederik Toelen van Natuurhulpcentrum in Oudsbergen roept op tot voorzichtigheid, want wie een everzwijn tegenkomt, houdt best voldoende afstand, zeker als er biggetjes in de buurt zijn. Autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen wagens terug naar de garage. Het gaat om diverse modellen die gebouwd zijn tussen 2011 en 2024. Er is een technisch defect ontdekt waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, wat de bestuurbaarheid in het gedrang kan brengen. Er zijn voorlopig nog geen ongevallen gemeld en eigenaars mogen blijven rijden tot ze een uitnodiging krijgen van de dealer. In het voetbal zal Union zijn Europese thuismatch tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva in het Duitse Düsseldorf spelen. De wedstrijd vindt plaats achter gesloten deuren zonder publiek. Normaal wijkt Union voor Europese duels uit naar Leuven, maar de Leuvense burgemeester verbood de wedstrijd om veiligheidsredenen vanwege de oorlog in Gaza. Omdat Union in eigen land nergens groen licht kreeg, moet de club uitwijken naar Duitsland. Deze namiddag en avond na zomeren. Jawel, met veel zonnetemperaturen tot 25 graden. Morgen starten we met zon, maar later wat wolken. Koelt af tot 21 graden. Zondag grijs, maar later weer zonniger bij temperaturen rond 23 graden.
1: Dit is hem.
2: Marco Kimsen met Liefde.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereekstoestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
0: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New

0: Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden. Morgen zon, later meer wolken 21 graden. Zondag begint grijs, later zon en temperaturen rond 23 graden.
1: Het zonverschijnende familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer Chris van Haverbeke, die terecht staat voor de moord op zijn twee kinderen in Waardamme, zijn erg harde foto's getoond van hoe de slachtoffers zijn teruggevonden. Het ging om een emotioneel zware zitting voor de aanwezigen. Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt rond met een te lage bandenspanning, blijkt uit de nieuwe steekproef van mobiliteitsfederatie Traxio. Rijden met zachte banden is niet alleen gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat een auto merkbaar meer brandstof verbruikt en dat de banden sneller slijten. In Athene, de Griekse hoofdstad, zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand is door de klap volledig ingestort. 1 persoon raakte tot nu toe gewond. In de ruime omtrek sprongen de ruiten en raakten geparkeerde auto's beschadigd door rondvliegend puin. De hulpdiensten vermoeden dat een zware gaslek de oorzaak is van de explosie, maar dat wordt verder onderzocht. Hoog Gent. De Hogeschool Gent koopt 5 gebouwen op de Loop in Gent voor een gloednieuwe business- en IT-campus. Die campus ligt vlak bij de bestaande campus Schoonmeerse aan de overkant van de ringvaart. Met de nieuwe brug worden beide campussen met elkaar verbonden. De campus moet plaats bieden aan 5000 studenten en klaar zijn tegen 2028. Het is een namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, met klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: En het is vandaag overwegend zonnig en zacht met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het verder helder tot licht bewolkt. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. Overmorgen zondag kan de dag nog met mist beginnen, maar daarna is het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden.
1: Familieradio.
2: Het klinkt,
1: het zwingt.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Een nieuwe kachel nodig? Dan is dit het moment. Bij Cabor Construction in Mariakerke vind je ruim aanbod pelletkachels. Zowel inbouw als voorzet en stijlvolle haardwanden volledig op maat. Profiteer nu van extra grote kortingen op verschillende eindereeks toestellen. Want op is op. Ook voor een nieuwe keuken ben je bij Cabor Construction aan het juiste adres. Ontdek het aanbod in de toonzaal aan Kleimoer 1K in Mariakerke of op caborconstruction.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: vrijdagmiddag. Het is 5 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Marco Kimsen met Liefde.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
7: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

is de namiddag en vanavond. Veel zon met warme temperaturen, 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften.

0: op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
7: Voor particulieren en bedrijven.
6: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

De politie van Gent heeft een PV opgesteld naar aanleiding van een video van influencer Jonathan Médard. In het filmpje was te zien hoe hij en zijn vriend op straat werden uitgescholden. Hoewel er nog geen officiële klacht is ingediend, neemt de politie de zaak ernstig. De Gentse politie zegt dat het onderzoek loopt. Médard deelde de beelden eerst op social media, maar heeft ze intussen offline gehaald. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die verdacht wordt van de moord op zijn twee kinderen in Waardomme zijn erg schokkende foto's getoond van de misdaadplek. Christian van der Bussen, de advocaat van de moeder, was aangeslagen. Het proces duurt normaal tot eind volgende week. De beschuldigde Chris van Haverbeke riskeert een levenslange gevangenisstraf. België is gisteravond niet meegestapt in de massale boycott tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu op de algemene vergadering van de VN, terwijl tientallen andere diplomaten demonstratief de zaal verlieten uit protest tegen de oorlog in Gaza, bleven de Belgische vertegenwoordigers netjes zitten. Buitenlandse Zaken benadrukt dat het ons diplomatiek standpunt is om altijd naar iedereen te luisteren, ook al ben je het fundamenteel oneens met de boodschap. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een hevige ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand stortte door de klap volledig in. Er viel zeker 1 gewonde. In de ruime omtrek sneuvelde ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Een enorme rookwolk was kilometers ver te zien. Een gaslek is vermoedelijk de oorzaak. In de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli een zware tik gekregen tijdens de kwalificaties voor de Grote Prijs Azerbeidzjan. De Italiaan crashte in de muur en moet morgen daardoor teleurgesteld vanaf plaats 16 starten. De pole position is voor de Brit George Russell, die geflankeerd wordt door Charles Leclerc uit Monaco. Vanavond overal droog en zonnig. Vannacht in het westen wat meer molken, die morgen overdag blijven hangen bij een graad of 19. In het oosten zonnig 24 graden. Zondagnamiddag breekt de zon overal door met temperaturen tot 26 graden. Na een wisselvallige maandag met kans op een buistart vanaf dinsdag prachtig en warm nazomerweer.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruw bouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Lief.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Na een kankerbehandeling verandert er

0: 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Serena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
2: Morgen Casanova.
1: Larissa.
3: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez.

0: staan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos gerstkostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Hallo, hier is Salem Segers. Ik ben zo blij dat ik mijn eigen liedjes kan schrijven en voor jullie kan laten horen. En Familieradio draait iets schitterend. Bedankt, super bedankt.

0: Vanavond blijft het overal droog en zonnig in de loop van de nacht. In het westen van het land wat meer wolken. Morgen zaterdag bewolkt bij 19 graden. Aan de kust dan toch, terwijl het oosten profiteert van zon tot 24 graden. Zondag namiddag breekt overal de zon door en klimmen de maxima naar 26 graden. Maandag stijgt de kans op bui, maar vanaf dinsdag mogen we ons opmaken voor prachtig en warm nazomerweer.
1: Familieradio, de familiezender voor jou

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need.
0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt. Familie Radio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let my DJ stay my life.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

van liefde, van de leer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt. Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: Dit is Familie Radio.
1: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

mooiste muziek hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boat house down by the river.
3: You're the one I need.
0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Clouseau met Ik Zing.